geen slaap, wel klassiekers. Venlo Vintage.

0: Het is 3:00. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
2: Een goede nacht.

0: Het is 4 uur. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
2: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: Het is 5:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers. Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
1: Een hele goede nacht.

Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De oefeningen starten vandaag onder de naam Ulchi Freedom Shield en duren 11 dagen. Noord-Korea beschouwt die jaarlijkse oefeningen als voorbereiding op een invasie. Hoewel Noord-Korea een vijand is van de VS, kan Trump het wel goed vinden met leider Kim Jong-un. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. De ziekte lijkt zich veel sneller te verspreiden dan bij de grote uitbraak in 2014. Het duurde toen zo'n 5 maanden voordat er 1000 doden waren geteld. Nu vielen er binnen 3 maanden al 2000 doden. Ieder half uur overlijdt er in Congo iemand aan ebola. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. Glas en puin kwamen meters verderop terecht. Het vuur kon snel worden geblust. Uit voorzorg moesten bewoners van omliggende appartementen tijdelijk hun huis uit. Ook werd een straat in Zaandam tijdelijk afgezet. Voor bewoners die niet terug kunnen naar hun woning is opvang geregeld. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Die liggen nu zwaar gewond in een ziekenhuis. 2 van hen zijn er zeer slecht aan toe. Volgens Ierse media waren de tieners aan het spookrijden in een gestolen BMW om zo de politie af te schudden. De Ierse politie zoekt getuigen. Het weer, af en toe een bui. Verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het radionieuws.

It's a Raining Man, Gary Halliwell aan het begin van deze Voor de Wekker Wakker editie van deze maandagmorgen 17 augustus. Ik zeg goedemorgen, ja, en het regent een beetje, hè? Ja, ik was vanmorgen ook weer even wandelen en zo, parapluutje eventjes opengeklapt, want het drupte nog wel, her en der, een klein beetje. Dus wat dat betreft wordt het vandaag een beetje een vochtige dag, denk ik. Ik ga straks even naar het weerbericht kijken. En je zult vandaag ook wel bij meerdere radioprogramma's wat regenliedjes voorbij horen komen. Want de regen waar we zo lang op gewacht hebben, die is er dus uiteindelijk. Het is nog niet echt veel regen, maar goed. We kijken even wat het vandaag gaat worden straks in het uitgebreide weerbericht. Hè. Goedemorgen, het is maandag geworden, 17 augustus. Ja, klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben afgelopen zaterdag opnieuw de toegangsweg tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. Tientallen mensen hebben een stukje snelweg opgelopen en dat de stad uitliep. Nee, automobilisten die de weg op wilden rijden, die waren het er niet mee eens. Die waren aan het tuteren en die vonden het niet fijn, de menselijke blokkade. Ja, de politie die leek verrast door de onaangekondigde actie, maar heeft de actievoerders rond 3:15 net op allemaal weer opgetild en weggesjouwd. Dat doet men dan met actievoerders. Hè. Die worden dan opgedeeld en dan weggebracht met een stadsbus. Net buiten de stad. Ja, om 3:15 kon het autoverkeer weer gewoon doorrijden. Ja, de nieuwe actie van Extinction Rebellion kwam een week na de blokkade van hetzelfde stuk snelweg. Vorige week zaterdag. Ja, de actievoerders vinden dat de Tweede Kamer moet terugkomen van vakantie voor een debat over de aanhoudende droogte en de hitte in Nederland. Ze vinden dat daar haast bij geboden is. Ze zeggen de catastrofale droogte waar we nu mee te maken hebben is geen ongeluk, maar een beleidskeuze. Dat zegt Puk van Noord, hij is de woordvoerster van Extinction Rebellion. Ze zegt het is een klimaatcrisis waar we al jaren voor waarschuwen. Honderden hittedoden, de natuur uitgedroogd en miljarden aan economische schade. Hè? Ja, goed. Nou ja, deze week hopelijk een beetje rustig op de weg wat betreft de acties. Ja, en Extinction Rebellion die laat weten om er best wel over nagedacht te hebben. Hè? Ja. Goed, dat was dus afgelopen zaterdag. Het nieuws van vandaag hoor je natuurlijk ook in dit programma. Dus blijf luisteren. Maar eerst Matje. Hoogkamer en als de zon even schijnt.

Een lofzang aan het begin van deze Voor de Wekker Wakker bijna. Ja, welkom. Goedemorgen, mocht je net de radio aanzetten. We kijken even naar het nieuws. Ja, de Nederlandse estafettevrouwen hebben afgelopen zondag voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. Op de 4x400 meter. De mannen pakten op hetzelfde onderdeel brons. Nederland eindigt de EK Atletiek in Birmingham met 14 medailles. Ja, en dat is niet mis. Dat is eigenlijk een record. Ja, Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Zaalberg, Femke Broeders-Bol, die liepen in de vrouwenfinale naar de vijfde Europese titel voor Nederland. En ook dat is een nieuw record voor de Europese kampioenschappen. Andere landen die het ook goed gedaan hebben zijn onder andere Spanje en België. Ja, dus die hebben het ook goed gedaan tijdens deze speciale spelen in het Verenigd Koninkrijk. Ja, de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft tot nu toe ruim 2300 levens geëist. Het zijn er veel meer, 2325 zelfs. Zo blijkt uit cijfers van de gezondheidsautoriteit in Congo. Daarmee is het de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het dodental is hoger dan tijdens de ebola-uitbraak die we kennen van 2018 tot 2020. Toen eiste de ziekte bijna 2299 levens. En nu dus al 2325 doden. Ja, het instituut in Congo voor volksgezondheid heeft inmiddels 4945 besmettingen geteld. Alleen de uitbraak in Guinea, Liberia en Sierra Leone tussen 2014 en 2016 was groter. Toen waren er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ruim 28.000 besmettingen. En vielen er 11.000 doden. Dus dat is niet mis. Een grote ramp aan de gang daar. Ja, even het weerbericht. Vandaag, nou, ik zei het al, het regent een beetje. De komende uren trekt het gebied met buiige regen. Daar heb je hem weer. Van west naar oost over het land. Aan het eind van de ochtend wordt het wat droger. Komt vaker de zon tevoorschijn. De middag verloopt droog. Al komen vooral in het noordoosten ook een paar lichte buitjes voor. Het wordt 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht richting dinsdag is het eerst droog, later wat regen. De temperaturen liggen dan zeg maar tussen de 12 en de 16 graden. En dinsdag is het overwegend bewolkt. Van tijd tot tijd valt er dan wat regen van 19 tot 21 graden. Dus het gaat koeler worden en er valt wat meer neerslag. Op deze dag in 1974, op 17 augustus, was dit een nummer 1 notering.

0: nummer eeuwig. Jij hoort hem nog regelmatig op de radio. Je hoort de Prince voorbij komen met natuurlijk het heerlijke nummer Sign of the Times. Ja, voor de wekker wakker. De poplegende Prince overleed trouwens in 2016. Hij was 57 jaar. Zijn levenloze lichaam werd gevonden in Minnesota. En uit sectie bleek dat hij stierf aan een per ongeluk genomen overdosis. Ja, het ging om een sterke pijnstiller genaamd fentanyl. Ja, er is niemand vervolgd. Er was geen bewijs dat iemand anders opzettelijk de dodelijke dosis had toegegeven aan Prince. Hè? His royal badness. Goed, voor de wekker wakker. Het is maandagochtend en het is de hoogste tijd voor de dagtopper.
1: Dit is de dagtopper.

Billy Joel voor NTV. En Goodnight Saigon bij Voor de Wekker Wakker. Ja, hij is ziek, hè? Heeft een normale druk hydrocefalie. Dat heet MPH. MPH, dat is een neurologische hersenaandoening. En vanwege deze aandoening heeft hij zijn drukke optreedschema grotendeels stilgelegd. Hij heeft ook laten weten dat hij niet stervende is. En hij probeert te herstellen onder doktersbegeleiding. Ja, alleen er zijn wel wat probleempjes, want wat concerten heeft hij af moeten zeggen. Het is een soort vochtophoping in de hersenen die vaker bij oudere mensen voorkomt. Dan krijg je namelijk evenwichtsproblemen. Zicht en gehoor gaan ook achteruit. En grote concerten heeft hij afgezegd. Dus hij moet een beetje rust houden, hè, bepaalde momenten. Nou, dit was een grote hit van hem. Die heette Goodnight Saigon. Goed, even kijken naar het verkeer. De A8 Zaanstad richting Amsterdam. Bij het Koenplein, daar is het aansluiten geblazen. Veel is er druk op de weg op de A15, de A27, de A29. De N3, Dordrecht-Papendrecht, daar is het druk. En wel bij de afrit van Dordrecht Centrum. Om Hogeveen is het ook aansluiten. Hogeveen om de andere kant op, daar is het ook druk. De N50, Zwolle richting Emmeloord, daar wordt aan de weg gewerkt. En ook Ring Antwerpen is erg druk. Dus als je daar naartoe gaat, hou daar rekening mee. Hè. Het is een klein beetje aanschuiven geblazen op deze maandagmorgen. Ja. Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, het is 17 augustus. Hè. De dag dat Napoleon arriveert in zijn verbanningsoord, het eiland Sint Helena. Het eiland ligt in de Atlantische Oceaan, ergens halverwege Afrika en Zuid-Amerika. En dat gebeurde in 1815. Hè. Een geschiedenisfeitje waar je misschien wel wat aan

zie je maar. Als je een keer een rondje in de stad maakt en je kijkt een beetje om je heen, dan zie je soms dingen die je verbaast. En Guus Meeuwis heeft daar een nummer over gemaakt. Op straat. Uit 2001. Hè? Ja, trouwens, Guus die leeft niet op straat. Dat hoeft ook niet, want als je hem wil boeken voor een optreden, dan kost dat minimaal 65.000 euro tot 70.000 euro. Ja, en dan komt er ook nog wat kosten bij. Licht, geluid, techniek en reiskosten. Die zijn vaak niet bij de basisgage inbegrepen. Moet je nagaan. Ja. Dus Guus Meeuwis die hoeft niet op straat te leven. Hij heeft genoeg centjes in elk geval. Hè? Ja, 65.000 euro zeg voor een optredentje. Ja, ik weet het niet. Als ik zo beroemd zou zijn, hè, zo bekend, of ik dat dan ook zou doen, hè, om zoveel geld te vragen. Ik denk dat ik dan toch ga afwegen van waar treed je op. Hè? Ja, als je bijvoorbeeld in een zaaltje moet optreden voor heel veel mensen, want ja, die kunnen dat natuurlijk nooit betalen. Die hebben natuurlijk nooit Guus Meeuwis in een zaaltje staan. Hè? Nee, dat zou ik dan toch wel weer doen. Hè? Dan zou ik zeggen, nou joh, jullie het optredentje willen hebben, 150 euro. En dan kom ik een avondje optreden, een uurtje. Ja, als je de reiskosten betaalt, dan moet het allemaal in orde komen. Maar goed, 65.000, nou ja, ik hou er ook over op. Ik word er niet goed van. Wat een prijzen, zeg. Ja, voor de wekker wakker. Het is vandaag ook wel weer spannend, want de eerste leerlingen gaan weer naar school, naar de zomervakantie. Ook in Den Haag is het gedaan met de rust, want politiek Den Haag gaat ook weer beginnen. En de hockeyvrouw, die komen vanavond in actie op het wereldkampioenschap. En deze kreeg ik van de voice-over.

Dit was Voor de Wekker Wakker voor vandaag. Morgenochtend om 6 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Petrus met het radionieuws. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De oefeningen starten vandaag onder de naam Ulchi Freedom Shield en duren 11 dagen. Noord-Korea beschouwt die jaarlijkse oefeningen als voorbereiding op een invasie. Hoewel Noord-Korea een vijand is van de VS, kan Trump het wel goed vinden met leider Kim Jong-un. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. De ziekte lijkt zich veel sneller te verspreiden dan bij de grote uitbraak in 2014. Het duurde toen zo'n 5 maanden voordat er 1000 doden waren geteld. Nu vielen er binnen 3 maanden al 2000 doden. Ieder half uur overlijdt er in Congo iemand aan ebola. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. Glas en puin kwamen meters verderop terecht. Het vuur kon snel worden geblust. Uit voorzorg moesten bewoners van omliggende appartementen tijdelijk hun huis uit. Ook werd een straat in Zaandam tijdelijk afgezet. Voor bewoners die niet terug kunnen naar hun woning is opvang geregeld. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Die liggen nu zwaar gewond in een ziekenhuis. 2 van hen zijn er zeer slecht aan toe. Volgens Ierse media waren de tieners aan het spookrijden in een gestolen BMW om zo de politie af te schudden. De Ierse politie zoekt getuigen. Het weer, af en toe een bui, verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het radionieuws.

En Low Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Het weer, af en toe een bui, verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Petrus met het radionieuws. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. Nu zet Oekraïne vooral drones in. Ballistische raketten zijn voor de Russen veel moeilijker te onderscheppen. Fedorov was voorheen de spil in het Oekraïnse droneprogramma. Vorige maand werd hij ontslagen. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jetten. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Premier Jetten hoopt de steun te krijgen van zowel de linkse als de rechtse oppositie. Maar partijen als Pro en Ja 21 zien een breed akkoord helemaal niet zitten vanwege de grote verschillen onderling. Ook lijkt amper 2 weken veel te kort om nog tot een akkoord te komen. Voor de Zuid-Franse kust zijn 2 rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Van de gewonden verkeren er 4 in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes voor de kust van Mandelieu-la-Napoule. De beide boten hadden 21 mensen aan boord. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. Vandaag worden de reddingspogingen hervat. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten beheersen. Na de zomervakantie gaan de scholen in het noorden van het land er als eerste mee van start. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jette. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Voor de Zuid-Franse kust zijn twee rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: is 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. Nu zet Oekraïne vooral drones in. Ballistische raketten zijn voor de Russen veel moeilijker te onderscheppen. Fedorov was voorheen de spil in het Oekraïnse droneprogramma. Vorige maand werd hij ontslagen. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jetten. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft.

0: premier Jette hoopt de steun te krijgen van zowel de linkse als de rechtse oppositie. Maar partijen als Pro en Ja 21 zien een breed akkoord helemaal niet zitten vanwege de grote verschillen onderling. Ook lijkt amper 2 weken veel te kort om nog tot een akkoord te komen. Voor de Zuid-Franse kust zijn 2 rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Van de gewonden verkeren er 4 in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes voor de kust van Mandelieu-la-Napoule. De beide boten hadden 21 mensen aan boord. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. Vandaag worden de reddingspogingen hervat. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten beheersen. De scholen in het noorden van het land gaan er vandaag als eerste mee van start. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is het geluid van de zomer. Stralende dagen en mooie herinneringen. Dit is Venlo Vintage.
2: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Een hele goede morgen.
1: This is the-

Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van de Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van 9.

0: Venlo Vintage. Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jette. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Voor de Zuid-Franse kust zijn twee rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: De K-

0: 10 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. Volgens een woordvoerder heeft de premier een paar berichten verstuurd die niet van betekenis waren. De Britse ambassade in Washington heeft de zaak aangekaart bij het Witte Huis. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Daar zijn twee grote kerncentrales in onderhoud, waardoor het land veel stroom uit andere landen moet importeren. De kolencentrales hebben dit jaar nu al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Opmerkelijk, want de herfstmaanden moeten nog beginnen. Het kabinet Jetten heeft nog maar heel korte tijd om de begroting klaar te krijgen. Maar voordat het zover is, moet eerst worden onderhandeld met de oppositie, omdat het kabinet geen meerderheid heeft in het parlement en de senaat. Het wordt een lastige klus omdat de armoede licht stijgt en de koopkracht onder druk staat. Wel groeit de Nederlandse economie de komende jaren, ondanks de oorlog in Iran. Of de oppositiepartijen hun steun zullen uitspreken, valt nog te

te bezien. In het noorden van het land zijn de scholen vandaag weer begonnen. In Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel is de zomervakantie voorbij. De leerlingen krijgen per vandaag te maken met strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing ervan tegen te gaan zijn nieuwe kerndoelen voor wiskunde en Nederlands nu verankerd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen moeten beheersen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: vinden.
1: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
0: Een hele goede morgen.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Het kabinet Jetten heeft nog maar heel korte tijd om de begroting klaar te krijgen. Maar voordat het zover is, moet eerst worden onderhandeld met de oppositie, omdat het kabinet geen meerderheid heeft in het parlement en de senaat. In het noorden van het land zijn de scholen vandaag weer begonnen. In Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel is de zomervakantie voorbij. De leerlingen krijgen per vandaag te maken met strengere eisen voor taal en rekenen. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Wij-

Vintage. Nieuws. Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt. Zeker 6 mensen zouden zijn gedood, 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Het vermoedelijke doel van de aanval was een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Volgens Kiev levert het bedrijf ook onderdelen voor drones aan het Russische leger. De voorbije weken hebben beide landen de aanvallen over en weer geïntensiveerd. In Zaandam zijn 2 minderjarigen opgepakt. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de explosie die vannacht een gevel uit een appartement in de stad blies. Volgens de politie zijn de verdachten niet ver van de woning aangetroffen in een voertuig. De bij hen aangetroffen sporen zijn in beslag genomen door de explosieve opruimingsdienst. Bij de explosie ontstond ook brand. Die kon snel worden geblust. Niemand raakte gewond. Geëvacueerde omwonenden zijn inmiddels weer thuis. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. Volgens een woordvoerder heeft de premier een paar berichten verstuurd die niet van betekenis waren. De Britse ambassade in Washington heeft de zaak aangekaart bij het Witte Huis. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Daar zijn 2 grote kerncentrales in onderhoud, waardoor het land veel stroom uit andere landen moet importeren. De kolencentrales hebben dit jaar nu al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Opmerkelijk, want de herfstmaanden moeten nog beginnen. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
1: Een hele goede morgen.

Venlo Vintage. Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt. Zeker 6 mensen zouden zijn gedood, 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. In Zaandam zijn 2 minderjarigen opgepakt. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de explosie die vannacht een gevel uit een appartement in de stad blies. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. De Etna is een van Europa's meest actieve vulkanen. De jongste uitbarsting was vorige week nog. Ook in het noorden van Italië is waarschijnlijk een wandelaar gedood door de bliksem. Een lokale inwoner raakte vermist en werd later dood teruggevonden. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Sinds 1994 is Eurostar de enige maatschappij die treinen laat rijden door de kanaaltunnel. De Britse treinautoriteit wil hiermee de concurrentie op de spoormarkt vergroten. Vietnam wil iets doen aan de scheve verhouding tussen het aantal jongens en meisjes dat wordt geboren. Er worden zo'n 10% meer jongens dan meisjes geboren. De Vietnamese regering vreest voor een groot mannenoverschot op termijn en gendergerelateerd geweld. Veel ouders kiezen voor abortus zodra ze weten dat ze een meisje krijgen. In Vietnam willen veel ouders dat hun kind de familienaam voortzet. Abortus om die reden is, net als in Nederland, in principe verboden. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en er zijn perioden met zon en er staat een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is het geluid van de zomer. Dit is Venlo Vintage.
2: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Evengoed werden tientallen inwoners geëvacueerd. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Vietnam wil iets doen aan de scheve verhouding tussen het aantal jongens en meisjes dat wordt geboren. Er worden zo'n 10% meer jongens dan meisjes geboren. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en er zijn perioden met zon en er staat een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Venlo Vintage wenst je.

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Het eiland werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er worden ook zware naschokken gemeten. Door de beving zijn zo'n 13.000 mensen hun huis ontvlucht. Zij slapen op straat in tenten. Hulpverlening verloopt moeilijk. De infrastructuur is in grote delen van Flores ernstig beschadigd door de aardbeving.

Tunnel. De Britse treinautoriteit wil hiermee de concurrentie op de spoormarkt vergroten. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een goedemiddag.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Swing mee met de allermooiste klassiekers. Van jazz tot rock'n'roll. Venlo Vintage. Waar klassiekers nooit vervelen.
1: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In een woning in Heilo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heilo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent geen buitenlandse reis gemaakt. De laatste keer dat iemand in Nederland de infectie opliep was in 2020. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen op mensen via muggen. Mensen kunnen het virus niet verspreiden. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Er waren beschuldigingen van corruptie waarop de partij niet meer mee mocht doen. Partijleider Rybakov had al gewaarschuwd om niet naar de zittingen te komen uit angst voor arrestaties. Yabloko keert zich als enige Russische partij tegen de oorlog in Oekraïne. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Het eiland werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er worden ook zware naschokken gemeten. Door de beving zijn zo'n 13.000

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Het weer. Af en toe een bui, maar ook perioden met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een goede middag.
3: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Drie uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het proces tegen Anne Romke van der Ha is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Ha wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Van der Ha was in het bezit van twee bijlen met daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Hij zegt zelf onder invloed te zijn geweest van een psychose en geen kwaad in de zin te hebben. In een woning in Heilo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heilo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent geen buitenlandse reis gemaakt. De laatste keer dat iemand in Nederland de infectie opliep was in 2020. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen op mensen via muggen. Mensen kunnen het virus niet verspreiden. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Er waren beschuldigingen van corruptie waarop de partij niet meer mee mocht doen. Partijleider Rybakov had al gewaarschuwd om niet naar de zittingen te komen uit angst voor arrestaties. Yabloko keert zich als enige Russische partij tegen de oorlog in Oekraïne. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het proces tegen Anne Romke van der Haa is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Haa wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. In een woning in Heiloo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Gisteren demonstreerden honderden migranten daar tegen de slechte omstandigheden waarin ze leven. Ze slapen op het strand en worden door de politie uit het centrum geweerd. Er zouden ook ziektes zijn uitgebroken. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens met Marokko over. Daarvan zijn er tot 8000 achtergebleven in Ceuta. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Iran moet zich van hem volledig overgeven. Oman en Iran onderhandelen momenteel over veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS verloopt vandaag. De gesprekken waren al stuk gelopen. Iran noemt het akkoord irrelevant sinds de VS de afspraken schonden. Bij de opening van de Forum voor Democratie school in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance school, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Directeur Douwe Vilt stelt dat 6 kinderen daadwerkelijk zijn ingeschreven, 2 komen later in het jaar. Een eerdere Forum voor Democratie school in Almere sloot haar deuren vanwege geldproblemen. Het proces tegen Anne Romke van der Haa is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Haa wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Van der Haa was in het bezit van 2 bijlen met daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Hij zegt zelf onder invloed te zijn geweest van een psychose en geen kwaad in de zin te hebben. Het weer, af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Hello Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Goedemiddag.

0: De charme van vroeger, de schoonheid van nu. De klassiekers van Venlo Vintage zijn de spiegel van de tijd.
1: Zie maar! Nossa! Nossa!

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het proces tegen Anne Romke van der Ha is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Ha wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Bij de opening van de Forum voor Democratie School in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance School, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Het weer, af en toe een bui, maar ook perioden met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: mooie zomer.
1: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Gisteren demonstreerden honderden migranten daar tegen de slechte omstandigheden waarin ze leven. Ze slapen op het strand en worden door de politie uit het centrum geweerd. Er zouden ook ziektes zijn uitgebroken. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens met Marokko over. Daarvan zijn er tot 8000 achtergebleven in Ceuta. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Iran moet zich van hem volledig overgeven. Oman en Iran onderhandelen momenteel over veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS verloopt vandaag. De gesprekken waren al stuk gelopen. Iran noemt het akkoord irrelevant sinds de VS de afspraken schonden. Bij de opening van de Forum voor Democratie school in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance school, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Directeur Douwe Vilt stelt dat 6 kinderen daadwerkelijk zijn ingeschreven, 2 komen later in het jaar. Een eerdere Forum voor Democratie school in Almere sloot haar deuren vanwege geldproblemen. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd, deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in brand. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel, in het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Stralende dagen en mooie herinneringen. Dit is Venlo Vintage.
3: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Bij de opening van de Forum voor Democratie School in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance School, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel, in het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Twente gaat het trekkerverbod op de snelweg actief handhaven. Dat hebben burgemeesters, politie en justitie samen besloten. Tijdens boerenprotesten komt het regelmatig voor dat trekkers op de snelweg rijden. De protestacties werden lang gedoogd, maar volgens burgemeester van Enschede Roelof Bleker veroorzaken de langzame tractoren levensgevaarlijke situaties. Vrijdag overleden 2 mensen in een ongeluk in de staart van een trekkerfile. De rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging is uit veiligheidsoverwegingen geweerd van de introductiemarkt op de Radboud Universiteit. Door een administratieve fout had de Nijmeegse Universiteit de vereniging eerder nog toegelaten. De veiligheid van de organisatie kon niet worden gegarandeerd. 2 eerdere edities ontstonden vechtpartijen bij de kraam van de vereniging. Er waren meerdere demonstraties tegen hun aanwezigheid aangekondigd. In Amsterdam-Zuidoost heeft een grote groep bewoners zich tegen de komst van een datacenter van het Amerikaanse Equinix gekeerd. Nog niet alle vergunningen zijn verleend. De groep Stop Datacenter Zuidoost hoopt de bouw nog tegen te kunnen houden. Amsterdam heeft de komst van nieuwe datacenters verboden, maar deze aanvraag dateert nog van daarvoor. Vanwege de krapte op het elektriciteitsnet krijgt het datacenter wel maar een kwart van de oorspronkelijke geplande omvang. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd. Deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in brand. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radionieuws.

0: Yes!
1: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
2: Een hele goede avond.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Twente gaat het trekkerverbod op de snelweg actief handhaven. De protestacties werden lang gedoogd, maar volgens burgemeester van Enschede Roelof Bleker veroorzaken de langzame tractoren levensgevaarlijke situaties. De rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging is uit veiligheidsoverwegingen geweerd van de introductiemarkt op de Radboud Universiteit. Twee eerdere edities ontstonden vechtpartijen bij de kraam van de vereniging. Er waren meerdere demonstraties tegen hun aanwezigheid aangekondigd. In Amsterdam-Zuidoost heeft een grote groep bewoners zich tegen de komst van een datacenter van het Amerikaanse Equinix gekeerd. Nog niet alle vergunningen zijn verleend. De groep Stop Datacenter Zuidoost hoopt de bouw nog tegen te kunnen houden. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel, in het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een goede avond.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens Haagse bronnen kijkt het kabinet naar alternatieven voor de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het gaat onder meer om de WW en de WIA. Het minderheidskabinet heeft steun van oppositiepartijen nodig om de begroting door het parlement te krijgen. Daarom praat het deze dagen met partijen op links en rechts. Vandaag is er al gesproken met JA21 en vanavond is pro-leider Klaver aan de beurt. Hij noemt de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld. Een 34-jarige vrouw uit het Brabantse Nistelrode is aangehouden na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees. Ze wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval met letsel en is na verhoor weer vrijgelaten. Bij dat ongeluk vrijdag kwamen twee 70ers uit Os om het leven en raakten 6 mensen gewond. De vrouw botste met haar SUV achterop een auto in de start van een file. Die file was ontstaan door boeren met tractoren die onderweg waren naar een protest in Den Bosch. Israël en de door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad hebben een akkoord gesloten over de uitvoering van een vredesplan voor Gaza. Er komen werkgroepen die zich gaan bezighouden met de ontwapening van Hamas en de wederopbouw van Gaza. Ook wordt er gekeken naar zaken als schoon water, sanitaire voorzieningen en volksgezondheid. De Amerikaanse gezant Kushner sprak vandaag 4 uur met premier Netanyahu, die eerst wil dat Hamas volledig wordt ontwapend. En de Britse premier Burnham heeft berichten gestuurd naar iemand die zich voordeed als stafchef Susie Wiles van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde zowel voor als na zijn aantreden als premier op 20 juli. De Britse ambassade in Washington kreeg al snel argwaan en waarschuwde het Witte Huis. De Britse regering wil niets zeggen en beroept zich op de nationale veiligheid. Vorig jaar onderzocht de FBI al een zaak waarbij prominente Amerikanen door een nep Wiles werden benaderd. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

Vintage. Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens Haagse bronnen kijkt het kabinet naar alternatieven voor de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vandaag is er al gesproken met JA21 en vanavond is pro-leider Klaver aan de beurt. Een 34-jarige vrouw uit het Brabantse Nistelrode is aangehouden na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vrijdag kwamen twee 70ers uit Os om het leven en raakten 6 mensen gewond. Israël en de door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad hebben een akkoord gesloten over de uitvoering van een vredesplan voor Gaza. En de Britse premier Burnham heeft berichten gestuurd naar iemand die zich voordeed als stafchef Susie Wiles van de Amerikaanse president Trump. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

De klassiekers die je hart raken, hoor je op Venlo Vintage, dag en nacht. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. De Russische politicus Schlossberg van oppositiepartij Jabloko is tot ruim 11 jaar strafkamp veroordeeld vanwege het in diskrediet brengen van het Russische leger en het verspreiden van valse informatie. Schlossberg plaatste na de Russische invasie in Oekraïne een foto van een bebloede Oekraïnse vrouw met kritiek op Poetin. Ook riep hij tijdens een debat op tot een onmiddellijk staakt het vuren. Schlossberg noemt zijn veroordeling een politiek proces. Zijn partij Jabloko mag niet meedoen aan de verkiezingen. Bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos zijn 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een echtpaar. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Het is nog niet duidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of landen. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Het Griekse eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. En de Britse premier Burnham heeft berichten gestuurd naar iemand die zich voordeed als stafchef Susie Wiles van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde zowel voor als na zijn aantreden als premier op 20 juli. De Britse ambassade in Washington kreeg al snel argwaan en waarschuwde het Witte Huis. De Britse regering wil niets zeggen en beroept zich op de nationale veiligheid. Vorig jaar onderzocht de FBI al een zaak waarbij prominente Amerikanen door een nep Wiles werden benaderd. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij Pro over de begroting zijn nog steeds groot. Pro-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. De Russische politicus Schlossberg van oppositiepartij Jabloko is tot ruim 11 jaar strafkamp veroordeeld vanwege het in diskrediet brengen van het Russische leger en het verspreiden van valse informatie. Bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos zijn 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een echtpaar. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. En de Britse premier Burnham heeft berichten gestuurd naar iemand die zich voordeed als stafchef Susie Wiles van de Amerikaanse president Trump. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage wens je een goede avond.

0: Demonstructie 11.
1: Zoek jezelf, wat tegelijkertijd de moraal van ons verhaal. Nederland gezond, het Simplicies Verbond en onverhoop niet content. Postbus 275, Purmerend.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een sportclub in het Brabantse Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Kinderen van een nabijgelegen buitenschoolse opvang ontdekten het explosief en waarschuwden de leiding. De politie sloot het terrein af en de explosieve opruimingsdienst haalde de granaat weg om hem direct daarna op de heide onschadelijk te maken. Er raakte niemand gewond en het terrein kon later op de middag weer open. Er is al vaker een granaat op het terrein van de sportclub in Vught gevonden. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. De Russische politicus Schlossberg van oppositiepartij Jabloko is tot ruim 11 jaar strafkamp veroordeeld vanwege het in diskrediet brengen van het Russische leger en het verspreiden van valse informatie. Schlossberg plaatste na de Russische invasie in Oekraïne een foto van een bebloede Oekraïnse vrouw met kritiek op Poetin. Ook riep hij tijdens een debat op tot een onmiddellijk staakt het vuren. Schlossberg noemt zijn veroordeling een politiek proces. Zijn partij Jabloko mag niet meedoen aan de verkiezingen. En bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos zijn 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een echtpaar. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Het is nog niet duidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of landen. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Het Griekse eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Dit is Venlo Vintage.
3: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
4: Een hele goede avond.

0: Nederland.
1: All Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. All Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
2: C'è folla tutte le sere, cinema di Bagnoli.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een sportclub in het Brabantse Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie sloot het terrein af en de explosieve opruimingsdienst haalde de granaat weg om hem direct daarna op de heide onschadelijk te maken. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. De Russische politicus Schlossberg van oppositiepartij Jabloko is tot ruim 11 jaar strafkamp veroordeeld vanwege het in discrediet brengen van het Russische leger en het verspreiden van valse informatie. En bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos zijn 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een echtpaar. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Ardet. Vorige week werd 41-jarige Ardet doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Ardet zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. Bij een sportclub in het Brabantse Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Kinderen van een nabijgelegen buitenschoolse opvang ontdekten het explosief en waarschuwden de leiding. De politie sloot het terrein af en de explosieve opruimingsdienst haalde de granaat weg om hem direct daarna op de heide onschadelijk te maken. Er raakte niemand gewond en het terrein kon later op de middag weer open. Er is al vaker een granaat op het terrein van de sportclub in Vught gevonden. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Ardet. Vorige week werd de 41-jarige Ardet doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Bij een sportclub in het Brabantse Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft hem op de heide onschadelijk gemaakt. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. En de grote natuurbrand in de Belgische Hogevene is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage wenst je een goedenavond.

5. Venlo Vintage is er ook 's nachts. Voor je afterparty. Voor nachtwerkers die in ploegendiensten werken. Mensen die willen ontsnappen aan de dagelijkse stress. Mensen met muggen op de slaapkamer. Of gewoon echte muziekliefhebbers. In de stilte van de nacht fluisteren de klassiekers de mooiste verhalen. De sterren glanzen buiten, terwijl jij geniet van de zachte stem van Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. Het echtpaar dat is omgekomen bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos blijkt een pasgetrouwd Brits stel te zijn. De helikopter stortte neer vlak bij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Naast het echtpaar kwam ook de piloot om. Het is onduidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of het landen. De oorzaak wordt onderzocht. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. Het eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Ardet. Vorige week werd 41-jarige Ardet doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Ardet zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
3: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
4: Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting en klinkt de allermooiste muziek. Venlo Vintage, met het oor op gisteren. Alweer een uur lang de allermooiste klassiekers. K. L. Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting en klinkt de allermooiste muziek. Venlo Vintage,
5: met het oor.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Het echtpaar dat is omgekomen bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos blijkt een pasgetrouwd Brits stel te zijn. Naast het echtpaar kwam ook de piloot om. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Ardet. Vorige week werd 41-jarige Ardet doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger. De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.

0: Het is 1 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
2: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.
3: There's something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede nacht.